0: Montréal, bonjour, KLM 661 Heavy, flight number 340.
1: KLM 661 Heavy, Montréal, van een goede dag meneer, squawk 1076.
0: 1076, KLM 661.
2: Montreal, American 49 Heavy, flight level 360.
1: American 49 Heavy, Montreal, van roger.
0: Today, 468 heavy,
1: 468 heavy, much of fun, bonjour.